In het begin heb ik als je vrouw mijn ideaal gezien in jou. Je was zo stoer en zo sportief. Je had me zo onstuimig lief. Je kuste mij zo resoluut. Ja, af en toe een beetje bruut. Je had zo'n echt piratenbloed. Zo'n ongetemde overmoed. Nu ben je je sportiviteit en al je wilde haren kwijt. Mijn ridder van het eerste.

kin en de allures heb je nog, maar voor de spiegel ben je toch, ondanks je brani en bravoure, een Jean Premier op zijn retour. Je komt

Wat werd je burgerlijk banaal? Mijn ideaal, mijn ideaal. Je bent zo ijdel als een pauw en sloop je uit voor elke vrouw. Je hebt een permanent complex, of jij nog meetelt met je seks. Je cultiveert je dunne haar en parfumeert het veel te zwaar. Dan speel je tennis en je flirt, totdat je kou vat in je shirt. Dan breng je bloemen voor me mee en ik geef jou kamillethee. En toch, als ik je dan zo zie.

Ja, je wordt dik en je haar wordt al grijs. Maar je kunt heus nog wel flirten. Maar je bent soms nog zo'n kind.